0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3:00 gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één.

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Het is 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen.

0: koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Kiss.
1: 60s, 70s and 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Opnieuw periode met zon, maar ook wolkenvelden, waaruit een enkele bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
10: Forever 49.
9: Celebrating life.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij...

0: gerustig op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Het is 7 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
15: Müllermilk, the moo you can't resist.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Opnieuw periode met zon, maar ook wolkenvelden, waaruit een enkele bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
18: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
19: Celebrating life.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het is 8 uur.
10: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Dit is de Zorgeloze Zaterdag. Met Rob Duin.
1: Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij de Zorgeloze Zaterdag hier bij Forever 49 met natuurlijk fantastische muziek. Dit uur onder andere China Easton, The Manhattans, Pink Floyd en een zanger die destijds nog maar net doorgebroken was, maar toch op 13 juli 1985 tussen de grote namen mocht staan bij het legendarische Live Aid concert. Dan nog wat zorgeloze zaken en niet te vergeten.
2: Ik ben wel koffie.
3: Ja, dat willen wij wel.
1: Uiteraard staat er verse koffie voor je klaar.

Legendarische muziek van de Hollies. All I Need is the Air That I Breathe. Heb je nog een beetje kunnen genieten van de top 449 zomereditie? Ik kan je vertellen, hier in de studio was het één groot feest. Want ja, wat is het toch een prachtige, fantastische lijst. En er stonden hele mooie artiesten in. Ik heb hier de Morning Train van 9 to 5. Hier is

Als je de allerbeste platen draait uit de jaren 60, 70 en 80... dan mogen deze mannen natuurlijk nooit ontbreken. De Beatles bij Forever 49. Hello and goodbye. Ik had het er straks over het legendarische concert Live Aid. En dat was op 13 juli 1985. En weet je het nog, deze man leverde toen een legendarische prestatie... voor zowel in Philadelphia

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: www.bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste, de beste aanbiedingen.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Alle verf super voordelig.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Opnieuw periode met zon, maar ook wolkenvelden, waaruit een enkele bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: zaterdagse zorgeloze zaken van Rob Duin.
1: Tja, en wat is je zorgeloze zaterdag zonder wat zorgeloze zaken? Wist je dat 80% van alle dieren maar liefst 6 benen hebben? En op het voetbalveld kunnen ongeveer 51.000 mensen van normaal postuur staan. Dus eigenlijk past dat hele stadion op het veld. We gaan naar Bangkok en dat doen we samen met Murray Head.

mij persoonlijk betreft een van de allermooiste uit het oeuvre van Sir Elton. Ik had het daar straks al over dat legendarische concert Live Aid op 13 juli 1985. En daar stonden natuurlijk al die hele grote namen zoals Queen en Madonna en Phil Collins en noem ze allemaal maar op. En deze man was nog maar net doorgebroken. Ik heb het over Nick Kershaw. Hier is hij met de Riddle. Ik zie je zo meteen weer aan de andere kant van 9 uur. Tot zo.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste.

0: Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Het is 9 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ongeluk met een vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten.
9: Forever 49.
10: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Dit is de Zorgeloze Zaterdag met Rob Duin.
1: Een hele goede morgen en welkom terug bij deel 2 van de Zorgeloze Zaterdag bij Forever 49. Met dit uur onder andere The Babies, Madonna, Tina Turner en een band met een hit die in 1973 werd uitgebracht, maar pas vele jaren later, dankzij een spijkerbroekenreclame, een hele dikke hit werd. En natuurlijk...
2: Anybody want coffee?
3: Ja, dat willen wij wel.
1: En natuurlijk staat er verse koffie voor je klaar. Maar we gaan nu eerst vol gas er vandoor met Meatloaf.

Ik heb het altijd een fantastische artiest gevonden. Billy Ocean, Get Into My Car. And Get Out of My Dreams. Nou, ik denk dat vele mannen in de jaren 70, 80 en 90 hier ook wel dromen van hadden. Ik heb het over de benen van Tina Turner. En dan denkt zij bij zichzelf, wat heeft Luther er nou mee te maken? En daar heeft ze nou een hele mooie song over gemaakt. Die hoor je op de achtergrond. What's Love Got To Do With It?

legendarische Smokey Robinson samen met zijn Miracles. Tja, en als je 49er bent, dan heb je al aardig wat zomers meegemaakt. En dan denk je wel eens terug, zo, dat was toen een mooie zomer. Nou, ik denk dat wij over vele jaren terugdenken dat dit ook zo'n fantastische zomer was. Behalve natuurlijk als je in de landbouw zit of in de scheepvaart. Hier is Virgil Sharkey.

0: een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk met een vrachtwagen staat de file op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Opnieuw periode met zon, maar ook wolkenvelden waaruit een enkele bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49

Steve Miller Band bij Forever 49 met The Joker. Uitgebracht in 1973, maar pas begin jaren 90 een hit geworden dankzij een spijkerbroekenreclame. En dit vind ik ook altijd een onvergetelijke plaat. Ik heb het over Wet, Wet, Wet en die prachtige Angel Eyes.

Ja, wie komt hier stammeling in? Ik heb het over Marcel van Leeuwen. Want hij neemt het programma van Ruud Wessels even waar. Want Ruud is op vakantie. Ik heb natuurlijk even verse koffie voor je gezet, om Marcel geen zorgen. Ik spreek je hopelijk morgenochtend weer en bij de early Sunday morning. Dus ik wens je een fantastische, maar vooral zorgeloze

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf, tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd.

0: knooppunt Leenderheide 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: vakantiegevoel van, hè? En zeg je Ticento, dan zeg je natuurlijk Italië. En zeg je Italië, dan zeg je een lekkere cappuccino. En nou heb ik het geluk dat Rob, onze eigen barista, ja, want die kan heerlijke koffie zetten, dat hij een cappuccino voor meneer gezet heeft. Dankjewel Rob, heerlijk hoor. Nou, je hoort het al, geen Ruud, maar...
1: Tuut, tuut, tuut, de groetjes van Ruud.
0: Oké, dat is ook wel lekker, want Ruud is lekker met vakantie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, lekker geslapen?
0: Heerlijk.

zaterdagochtend. Wel zo welkom natuurlijk, hè. We doen even lekker rustig aan. Wat ik wel heerlijk vond, is dat het gewoon een beetje afgekoeld was vanmorgen bij ons in huis. En ja, het had ook een beetje geregend. Bij jou ook? Ja. Ik kan niet zeggen dat ik altijd blij ben met regen, maar in dit geval vind ik het toch wel lekker eigenlijk. Ja, toch? Even lekker bijkomen over die top 449. Ja, wat was dat weer een feestje. Heerlijk, toch? Had je dat gehoord trouwens afgelopen week? Van die Fiat Panda in Milaan bij het vliegveld. Die hadden ze niet goed op de handrem gezet. Nou, dan raad je het al. Die was dus de landingsbaan opgerold. En er was een vliegtuig aan het taxiën. En dan denk je van, nou, daar blijft niks van over. Maar wat mij het meest verbaasde, is dat het vliegtuig behoorlijk wat schade heeft. En ja, die Fiat toch iets minder. Ja, heel bijzonder. Zo meteen onderweg. Achteraf lekker Elvis Presley, Suspicious Minds. Dit is Barbra Streisand en Barry Gibb en Guilty.

even een beetje ochtendgymnastiek. Tenminste, als je de bewegingen van Elvis een beetje meedoet. Ja, toch? Hoor je dat net trouwens? Het leek alsof ik de plaat wegdraaide, maar dat hoort gewoon in de plaat. Dat is gewoon een foutje geweest van de producer. Uiteindelijk hebben ze dat er gewoon ingelaten. Zullen we trouwens even een lekker gitaartje doen voor de ochtend om lekker wakker te worden bij deze...

0: is van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow, en ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer, doordat de A12 is afgesloten in oostelijke richting dit weekend. Bij Barneveld nu 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven, dik 20 minuten vertraging bij afrit Zomeren. Daar wordt het verkeer de snelweg afgeleid, want verderop zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang en is de weg dicht op knooppunt Leenderheide. Er wordt een vrachtwagen geborgen. Dus vanuit Venlo kan je maar beter omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. Op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grenscontroles. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging daar.
16: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Opnieuw periode met zon, maar ook wolkenvelden waaruit een enkele bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
19: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

Het is een ode aan Smokey Robinson, omdat hij zo goed de emotie in een liedje kon brengen. Aldus ABC. En die baslijn die erin zit, is eigenlijk dezelfde als in Tears of a Clown van Smokey Robinson. Zin om lekker mee te zingen? Dit is Eddie Grant.

Ik vind het echt zo'n kabbelend liedje. Zo'n liedje om lekker mee wakker te worden. Even lekker bij te komen. Dat hebben we net even nodig natuurlijk. Hè. Heb je nog plannen voor vandaag? Nee, niet echt. Nou, straks in het volgende uur dan heb ik wat evenementen voor je. En misschien is dat leuk om vandaag of misschien morgen naartoe te gaan. Trouwens, op onze website, dat zou ik in de gaten houden. We hebben een hele leuke podcastserie met tribute bands. Pierre van der Stappen en Jan de Groot. En elke keer worden er weer nieuwe tribute bands bijgevoegd. Maar ik zou even kijken, want het is echt fantastisch. Voor je naar radio.nl.

erbij. En dan ben je weer helemaal fris en fruitig voor de hele dag. Dat is wel zo welkom natuurlijk. Hè. Straks in het volgende uur natuurlijk de evenementen. En natuurlijk die fijne muziekmix uit 60, 70 en 80. Dit is

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Het is 11 uur.
17: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. De brand in de Hoge Veen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer doordat de A12 is afgesloten in oostelijke richting dit weekend. Bij Barneveld nu 10.

0: Met al die kleurtjes in haar haar, weet je nog? En die videoclip. Was trouwens de echte moeder die in de videoclip speelde. Nee, het was niet de vader. Het was een bekende worstelaar destijds. Captain Lou Albano. Wel een hele leuke videoclip. Trouwens, het origineel komt uit 1979 van de Amerikaanse zanger Robert Hazard. En in die versie ging het over een man die vond dat vrouwen er alleen maar waren om het bed mee te delen. Tja. Goedemorgen.
1: Marcel in de morgen.

Dit was er weer zo in, hè? Zo'n kabbelend liedje voor de ochtend. Heerlijk toch? Kopje koffie erbij, kopje thee, ontbijtje erbij. Eet smakelijk. En wat betekent het nou eigenlijk, Sela? Het is een stilte of rustmoment tijdens het bidden of zingen om na te denken over wat er net is gezegd. Nou, af en toe een stilte momentje, hè? Kan bij sommige mensen zeker geen kwaad. Had je trouwens lekker gedroomd vannacht? Had je een beetje sweet dreams?

blijft nog een bijzonder liedje van Paul McCartney en Band on the Run. Vooral het begin, dan denk je, waar gaat het naartoe? En uiteindelijk krijg je inderdaad het refreintje. Inderdaad, Band on the Run. Had je dat gehoord trouwens afgelopen week? De niet bestaande bruiloft van Cristiano Ronaldo. Er was een geruchte wereld in geholpen. Nou, tegenwoordig is het niet zo moeilijk natuurlijk. Mensen geloven toch best wel veel. En uiteindelijk stroomde een gigantische mensenmassa naar de kerk waar het zou gebeuren. Alleen Ronaldo was nergens te bekennen. Het was gewoon een hele andere bruiloft. Ze hadden wel heel veel gasten opeens. En Ronaldo die zat thuis op Instagram. En die had 5 lachende emoties gestuurd. Omdat fans er massaal waren ingetrapt. Nou, ik denk dat ze de volgende keer denken van nou, laat maar.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Zomer een kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Zomer wordt het verkeer van de snelweg geleid. Want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Bij een matige, aan de kust vrij krachtige noordenwind. Vanavond kan er vooral in het zuiden en oosten nog wat regen vallen met kans op een onweersbui. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En loopt de temperatuur op tot een graad of 23. Maandag is het vrijwel overal bewolkt en valt er vooral in het noorden een bui. Ook dinsdag overheerst de bewolking en is het op sommige plaatsen regenachtig. De dagen daarna houden we licht wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

van het synthesizer-tijdperk. Een keyboardje aangesloten op je computer. En dan maakte je de meest mooie muziek mee. Yazoo, wat een hit was dat, hè? Don't Go. Waar zijn wij in Nederland het meest bekend mee in het buitenland? Stroopwafels, Nederlandse kaas en natuurlijk de Golden Earring.

0: goed meezingen? Wel, hè? Heb ik zelf ook even gedaan, hoor. The Sunshine in the Music. Elke dag weer natuurlijk hier op Forever 49.
1: Evenementen, festivals, cultuur of bezienswaardigheden. Hey, Marcel, waar in Nederland kunnen we naartoe?
0: Even een blik, schrijf even mee. Waar is er wat leuks te doen en vooral gratis? Floating Passar in Rotterdam. Voor het eerst strijkt dit culturele festival neer op Katendrecht. Een levendige Indische markt vol geuren, smaken, live muziek en dansoptredens. En de toegang tot de buitenmarkt en de meeste optredens is hartstikke gratis. Op het Dolf Henkesplein en Phoenix in Rotterdam. En het Zomerparkfeest in Venlo, een van de grootste en gezelligste gratis cultuurfestivals van Nederland. Live muziek, theater, dans, film en kunst op verschillende openluchtpodia. En dit hele weekend is dat in het Julianapark in Venlo.
2: Landelijk via DAB+. Dit is Forever 49.

blijft een mooi liedje. Spandau Ballet en True. En de absolute waarheid is dat je zometeen tussen 12 en 2 Bernard ter Horst hoort. En hij is nu bezig met de lunch voorbereiden. Maar ook voor mij. Dus ik val met mijn neus in de boter. Eerst koffie van Rob en vervolgens de lunch met Bernard ter Horst. Nou, dat kan volgens mij niet mooier, hè? Nee, volgens mij moet ik hier gewoon elke zaterdag en zondag blijven zitten. Toch? Nou ja, goed. In ieder geval ben ik er vanmiddag tussen 4 en 5 weer. Geniet van je dag. Adol. Adol. Adol.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Woehoe! Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Natuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar €1,49.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Het is 12 uur.
18: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws.

0: rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
1: Forever 49.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
3: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
1: Forever 49.
4: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

En dat was Prince. En 1999. Het was een tweede hit in Nederland. In 1982 bereikte het nummer de 13e plaats. En uiteraard werd het in 1999 zelf ook nog eens een keer uitgebracht. En werd het wederom een hit. En toen bereikte hij die nummer 16 in de Nederlandse top 40. Goedemiddag, dit is 12 tot 2 op Forever 49 met de spreuk van de dag. Je kunt niet bepalen hoe de wind waait, maar wel hoe je de zeilen zet.

0: afgelopen week hebben we natuurlijk weer heerlijk genoten van de top 449. En dit was de nummer 357, Supertramp, Logical Song.
1: Vandaag in het verleden.
0: Vandaag op 15 augustus, maar dan in 1939. Ja, het is een hele tijd geleden, maar dat was de dag dat de musical Wizard of Oz in première ging in Hollywood. Decennia later zouden Michael Jackson en Diana Ross hits scoren met nummers uit de musical, zoals A Brand New Day. Dat weten we natuurlijk allemaal. En dan op 15 augustus 1991, Paul Simon die gaf toen een gratis concert in Central Park in New York. Het optreden werd bijgewoond door 750.000 mensen.
1: Vandaag in het verleden.

Steppenwolf en Born to be Wild. En ook deze week geven we weer wat weg hoor bij Forever 49. Natuurlijk, we geven 2 vrijkaarten weg voor A Fever. Dat is de ABBA Tribute Band. Nou, wat moet je ervoor doen? Een antwoord geven op de vraag die in de podcast wordt gesteld. Ja, en welke vraag dat is, dat hoor je in de podcast. De podcast kun je beluisteren op onze website forever49radio.nl. Daarna vul je het formulier in en wie weet win jij die 2 vrijkaarten voor een concert van A Fever, de ABBA Tribute Band. Door met de muziek. Hier is Climby Fisher, Love Changes.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijsrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Alle verf super voordelig.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide. 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide. Want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apeldoorn, 10 minuten oponthoud bij Hoenderloo. En dat is de kijkersfile, want de andere kant op de A50. Vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurde een ongeluk op knooppunt Waterberg. 3 kwartier vertraging daar in de vorm van 9 kilometer file. Er is maar 1 rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Het is wisselend bewolkt met ook her en der een bui, al dan niet met onweer. De zon laat zich maar af en toe zien bij een temperatuur van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot ongeveer 30 in het zuidoosten. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

Michael Cimbello en Maniac. Je luistert naar Forever 49. Dit is 12 tot 2. Straks zetten we weer een Nederlandse plaats in het voetlicht. En daarvoor zakken we af voor een mini-vakantie in eigen land naar de provincie Zeeland. Welke plaats dat is, hoor je dus straks. Hier is wel

0: En Roxy Music en Let's Stick Together.
1: Hey Bernard, noem nog eens een Nederlandse plaats.
0: Nou, voor een mini-vakantie in eigen land zakken we vandaag af naar Zeeland. Maar we slaan de drukke Noordzeestranden lekker over. We gaan namelijk naar een verborgen historisch paradijsje. Verscholen aan het water. Het vestingstadje Veren. Zodra je hier door de oude stadspoort stapt, waar je je direct in een historische film zet. Ben je er wel eens geweest? Veren ademt pure rijkdom uit de Gouden Eeuw. Maar wel met een heel bijzondere twist. Eeuwen geleden was dit namelijk de officiële stapelmarkt voor Schotse wol. Dat zie je nu nog steeds aan die prachtige monumentale Schotse huizen aan de kade. Je wandelt er over eeuwenoude kasseien, langs een gigantische middeleeuwse kerk en een stadhuis dat zo uit een sprookjesboek lijkt te komen. En overal waar je kijkt, liggen de glanzende zeilboten in de haven. Het is de perfecte plek om heerlijk te dwalen door smalle steegjes, vol knusse boetiekjes en daarna op het terras te genieten van verse Zeeuwse mosselen met uitzicht over het glinsterend water. Dus laat vandaag de drukte achter je en ga deze week nog op ontdekkingstocht in het sprookjesachtige Veren.
1: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

Kiss Corporation, Rock the Boat. En daar komt er weer aan hoor, straks in deel 2 van 12 tot 2, de vraag van vandaag. En we gaan ook weer aan iets of iemand een ode brengen. En natuurlijk heel veel muziek uit de 60s, 70s en 80s.

0: is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Nieuwe software, op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Het is 1 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. De grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Vanaf Amersfoort Noord rijden er langzaam. Het is extra druk op de A1 door de afgesloten A12 voor werkzaamheden in oostelijke richting. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een kapotte auto. 20 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een stukje verderop. Bij Zaltbommel, de kop van 13 kilometer file. Vanaf Culemborg een kwartier vertraging. Rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens. Door controles vanaf knooppunt Kundeberg. 2 kilometer file en een half uur vertraging.
8: Forever 49.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
18: Celebrating. 60s, 70s en 80s.
19: Forever 49.
20: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

We draaien ze 24 uur per dag. De beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit waren de Simple Minds. En Don't You Forget About Me. Wie kent het nummer niet? Er komen nog veel meer van dit soort goede hits voorbij het komende uur. Hier in 12 tot 2 op Forever 49. De spreuk van de dag. Je kunt niet bepalen hoe de wind waait, maar wel hoe je de zeilen zet.

0: Big Love, Fleetwood Mac was dat.
1: De vraag van vandaag.
0: Als je denkt aan een kangoeroe, dan denk je aan Australië en aan springen. Maar er is nog iets opvallend aan de hand met dit dier. Een kangoeroe kan namelijk één ding absoluut niet met zijn pootjes. En de vraag is dan ook, wat kan een kangoeroe niet? Je hoort het straks na muziek van Boskeks en deze van Phil Collins, Against All Odds.

Boskijks en What Can I Say? Je krijgt van mij nog een antwoord op de vraag van vandaag. De vraag was, wat kan een kangoeroe absoluut niet met zijn pootjes? Dat was de vraag. Nou, dat is achteruitlopen. Door de enorme spiermassa in hun achterpoten en die grote zware staart die als een soort springveer en balans dient, kunnen kangoeroes fysiek simpelweg gewoon niet achteruitlopen. Een ander leuk feitje trouwens. Om die reden staat de kangoeroe ook op het wapen van Australië. Als symbool voor een land dat altijd vooruit gaat. Nooit geweten. Wel een leuk weetje. Dat pak je dan ook weer even mee op de zaterdagmiddag. Dit is Forever 49. Nog even zonnige muziek. Daar heb ik zin in. Dit is Layback. We kennen hem allemaal. Hier is

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is een lekkere van
0: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Forever 49 verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting is afgesloten voor werkzaamheden. Kapotte auto op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. A12 Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer onderweg vanuit de grens naar Duiven. 9 kilometer en een kwartier vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. En altijd nog 20 minuten oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Het is wisselend bewolkt met ook her en der een bui, al dan niet met onweer. De zon laat zich maar af en toe zien bij een temperatuur van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot ongeveer 30 in het zuidoosten. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

0: George Harrison en Got My Mind Set On You.
1: Vandaag in het verleden.
0: Het legendarische muziek- en kunstfestival Woodstock ging op 15 augustus 1969 van start. Een kleine 25 bands traden op voor 450.000 bezoekers. En onder de artiesten bevonden zich namen als Jimi Hendrix, Carlos Santana, Crosby, Stills, Nash & Young en ook bands als Jefferson Airplane, The Who en Creedence Clearwater Revival die traden op. Het publiek liep uiteen van schoolkinderen tot Vietnam-veteranen en langharige hippies.
1: Vandaag in het verleden.

0: 49, dit is 12 tot 2. En dit was Steve Winwood. While You See a Chance.
1: Een ode aan.
0: Vandaag ben ik een ode aan een behulpzame medewerker. Een ode aan een heel specifiek soort vakmanschap. De oudere medewerker in de lokale bouwmarkt. De man die daar al 30 jaar rondloopt in zijn bodywarmer. Je komt binnen met een best wel probleem. Een afgebroken schroefje waarvan je de naam niet weet. Of een lekkende kraan die eigenlijk uit de jaren 70 komt. En waar de jongere generatie je direct naar een hele nieuwe set van €50 verwijst, knijpt deze held zijn ogen samen. Hij loopt met je mee naar een stoffig gangpad. Trekt een plastic bakje open en zegt: hier, deze moet je hebben. Kost 20 cent. Een ode aan de man die nog echt weet hoe je dingen repareert in plaats van vervangt.
1: Een ode aan.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. En het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met €2,8 miljoen aan openstaande rekeningen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in ons land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A12 voor werkzaamheden dit weekend in oostelijke richting. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij.

maar wel op het album Thriller van een paar jaar later. You Wanna Be Starting Something, je hoorde Michael Jackson. Het is zaterdagmiddag, net na Bernard, het is Remco hier. Remco in het weekend met onderweg de Pointer Sisters. Nu Lonely Boy, dit is Andrew Gold.

0: 1949. In juli kon je de top 3 doorgeven. En daarna de nummer 1 voorspellen. Er was een Smart TV te winnen. En de nummer 1 die werd gisteren door Ron Davids bekendgemaakt. En Mariska won de televisie. Welke plaats stond er op nummer 1? Mariska die wist het.
1: Want ik heb verbinding met Nijkerk. Met Mariska als het goed is. Mariska, ben je daar?
2: Hey, goedemiddag. Klopt, ja.
1: Middag. Ja, we hebben net de top 449 afgesloten. Heb je kunnen luisteren?
2: Ja. Helaas niet. Ik ben nog aan het werk.
1: Oh, wat erg. Maar, wacht even. Maar dan denk jij dus dat wat jij hebt ingezonden... maar dan weet jij niet dat Queen met Bohemian Rhapsody op 1 staat.
2: Dat meen je.
1: Nee hoor. Zeg jij maar wat er op nummer. Zeg jij maar wat je had voorspeld, want dat was ook de nummer 1. Zeg het maar.
2: Ik denk dat de enige echt is dat het Wham is met Club Tropicana.
0: Hoppa! En zo makkelijk was het om die Smart TV te winnen. Je hoefde uiteindelijk alleen maar de nummer 1 te voorspellen. Er kwamen veel antwoorden binnen. Men dacht veel Queen. Maar het was Wham met Club Tropicana. Nou Mariska, van harte gefeliciteerd met jouw prijs dus. Forever 49. Maar nu, Christopher Cross.

0: verhaal gaat dat de Beatles dit ooit hebben gezongen tijdens de Get Back sessies in 1969. Het is nooit uitgebracht. Nou, dan zeg ik, dan is het ook nooit gebeurd. De Drugspoelservice zometeen. Een film uit 1981. Een film met Mel Gibson. Daarin zegt hij niet zo heel veel. Het is Mad Max.
1: Celebrating Life. Forever 49.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Is een lekkere van Albert Heijn.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer. Een kwartier vertraging door de grenscontroles. A67 Venlo-Eindhoven, 4 kilometer file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Door spoedreparatie kwartier vertraging. En A76, Geleende richting Keulen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer door de grenscontroles.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Het is wisselend bewolkt met ook her en der een bui, al dan niet met onweer. De zon laat zich maar af en toe zien bij een temperatuur van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot ongeveer 30 in het zuidoosten. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: zit me net ineens te bedenken. Deze hebben we nog nooit gedaan. Rocky. Nou ja, misschien is het tijd om dat een keer te doen.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: Eerst even wat anders. We gaan naar 1981 naar de film Mad Max 2. The Road Warrior. In 1981 keerde Mel Gibson terug als Max Rockatansky in Mad Max 2, The Road Warrior. Een man die in een verwoeste wereld vooral heeft geleerd om niemand meer te vertrouwen. Wanneer een kleine groep overlevenden wordt omsingeld door de gewelddadige bende van Lord Humongous, lijkt ontsnappen onmogelijk. Hun enige hoop is een tankwagen vol brandstof, maar daarvoor hebben ze een voertuig en iemand achter het stuur nodig. Max weet waar hij dat voertuig kan vinden. Geen lange speech, geen heldhaftige belofte, alleen een kort voorstel uitgesproken zoals alleen Mel Gibson dat kan als Mad Max.
2: You wanna get out of here?
3: You talk to me.
0: De film die heeft opvallend weinig dialoog. Max is vooral een man van blikken en van daden. En daardoor zijn zijn korte uitspraken extra krachtig en komen ze dan ook echt binnen. Mel Gibson, Mad Max, The Road Warrior in de terugspoelservice.

Afgelopen week de zomerse lijst, de top 449 op Forever 49. Die bestond uit 54% groepen. Ja, zo ook de Rolling Stones, die kwamen veelvuldig voorbij. Maar niet met deze platen, Angie. Wel in de lijst stonden andere meisjesnamen zoals Cecilia, Rosanna, Billie Jean, Pamela en ook Roxanne. En voor deze hoefde je niet lang te wachten toen je de top 449 luisterde. Hij kwam voorbij in het eerste uur op 439. Dus Robert Cray, Right Next Door.

0: dat het weer een beetje omslaat. Er komt verkoeling aan. Ja, dat is wel welkom hoor. Barry White hoorde je op Forever 49, Never Gonna Give You Up. Straks in Remco het weekend de terugspoelservice 1964.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Het is 3:00.
21: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
20: Dit is even de hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer. Een kwartier vertraging door de grenscontroles. A67 Venlo-Eindhoven, 4 kilometer file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Door spoedreparatie kwartier vertraging. En A76, Geleende richting Keulen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer door de grenscontroles.
22: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Cut Through Blue als album op cassettebandje letterlijk grijs gedraaid. En daar stond deze op, Open Your Heart door de Madonna. Welkom, tweede gedeelte Remco in het weekend met straks de terugspoelservice. Ook Simply Red zometeen eerst de Bellamy Brothers. Is Let Your Love Flow.

0: Celebrating Life, dit is Forever 49 met Simply Red. The Right Thing. Ja, ik ben blij. Het is weer terug. Pierre van der Stappen die praat met twee leden van A-Fever in de Tribute Podcast. Met Milou Hesselink en Timo Varsseveld.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: A-Fever, de Ultimate ABBA Tribute.
3: Klopt, ja, we hebben echt de iconische kostuums aan. Mijn lievelings is echt die van Waterloo. Die zie je hier ook op de poster staan. Hè? Dus het blauwe pak voor Agneta en een beetje het oranje-rode pak voor Frida met die kettingen. Hè? Dat is heel iconisch. Dus dat is heel erg leuk. En we hebben kimono's.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

te groot gebruiker in de top 449. Door de ABBA, Does Your Mother Know? Straks in Remco het weekend de terugspoelservice. Ga terug naar 1964. Het gaat over een bekende band, maar ook over een solo-artiest.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht de demonstratie. Vanaf Den Haag-Malieveld is de A12 dicht in de richting van Utrecht. De A67 Venlo-Eindhoven. Een spoedreparatie bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. En 20 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Bij de Duitse grens door controles.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is wisselend bewolkt met ook her en der een bui, al dan niet met onweer. De zon laat zich maar af en toe zien bij een temperatuur van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot ongeveer 30 in het zuidoosten. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever 49. Celebrating life.

King, Love and Pride, 1984. In hetzelfde jaar maakte de Amerikaanse president Ronald Reagan een grapje bij een microfoontest. Hij zei, ik ga de Sovjet-Unie bombarderen. Ja, dat had wel wat kritiek tot gevolg. Nou, gaf uiteindelijk de media de schuld. Ja, verdoezelen het maar weer. Het is Remco in het weekend met Earth, Wind & Fire.

0: Remco in het weekend op Forever 49. Met Bonnie Tyler. De terugspoelservice nu. 1964.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: Dat was het jaar van Beatlemania in Nederland. Op 5 juni landden John, Paul en George op Schiphol. Ringo Starr was ziek en bleef thuis. Hij werd vervangen door Jimmy Nicol. De Beatles die reden door naar Noord-Holland, naar Blokker, voor een enige 2 concerten op Nederlandse bodem. Maar tussen al dat Britse popgeweld wist 1 Amerikaan zich uitstekend staande te houden. Roy Orbison die nam in augustus 1964 in Nashville een nummer op dat hij samen met Bill Dee schreef. Het werd zijn grootste hit en bereikte ook in Nederland de eerste plek. 1964, Roy Orbison, Oh Pretty Woman.
1: Forever 49.
2: De terugspoelservice.
3: Forever 49.

jaren 60, 70 en 80. Mike Oldfield en Maggie Reilly. Straks Caro's Guilty Classics, Club Forever 49 en DJ Groove Monkey. Straks eerst hier naar 4 Marshall. Ik wens je nog een heel fijn weekend.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Bij

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: glasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Het is 4 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Na de zware aardbeving bij het Indonesisch eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer.
8: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Starship. Maar volgens de meest toonaangevende muziekbladen, volgens critici, was het de ergste song alle tijden. Want ze zingen over het commercieel worden van een rock'n'roll. Maar het nummer was zo commercieel als de pest, aldus die critici. Goed.

0: andere klasse met een hele dure smaak. Oftewel een killer green. Straks in de High Five, simpele dingen om heel positief van te worden. En daar houden we van. En we hebben weer, over positief gesproken, de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Als je de regenboog wilt, moet je de regen accepteren.

0: Zou toch leuk zijn, hè? Ik heb trouwens in de jaren 80 wel eens iemand meegemaakt. Die had het geluid van een oude tram als klakson. Ja, hartstikke grappig. Kan tegenwoordig natuurlijk niet meer, hè? En ja, levensgevaarlijk. Trouwens, even een vraagje. Heb je wel eens een wandeling gemaakt door onze website? Forever49radio.nl. Daar vind je een podcastserie. Wat dacht je van de winacties? En ja, nog veel meer. Maar als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan blijf je gewoon echt op de hoogte van alles. Zou ik doen.
1: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Vandaag in een drukke winkelstraat. Precies een parkeerplek voor de deur.

0: voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Alle verf super voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: zwembad.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
13: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen op de A10 bij de Zeeburgertunnel vanaf Watergraafsmeer 3 kilometer file. De tunnel is even dicht en de vertraging is ongeveer een half uur.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
8: Celebrating life.

0: Heerlijk, hè, die blazers. Paul Simon, Late in the Evening. En dat was het misschien ook wel, want het was behoorlijk benauwd gisteren. Jongen, jongen zeg. Het was gewoon druk op straat, hè, dat snap ik wel. Want binnen was het helemaal niet uit te houden. Trouwens, straks in de High Five. Simpele dingen om positief van te worden.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Mocht je met pensioen gaan.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Een eigen klein gezellig B&B starten in het buitenland. Hard werken, veel sociale contacten. Of rentenieren op een rustige boerderij in Drenthe.
1: Dilemma van de dag.

0: You're cold as ice. Natuurlijk niet zo fijn als dat gezegd wordt. Maar gisteravond dacht ik van nou, een paar ijskonijnen zou toch wel prettig zijn met die benauwdheid.
1: 5, 4, 3, 2, 1. 1. High five van de dag.
0: Mij is altijd verteld, je moet het niet moeilijker maken dan het is. Daarom simpele dingen om blij en positief van te worden. Dit is de top 5. Dans alsof er niemand kijkt. Maak een lijst met je successen. Stuur iemand een onverwacht gemeend complimentje. Speel een nostalgische game, zoals bijvoorbeeld Mario Kart. Hè. Of dagdroom over je ultieme vakantie.
1: De high five van de dag.

meezingen met Casey en de Sunshine Band. Daar kan je me s'nachts voor wakker maken. Nou, dat is niet helemaal waar, maar moet je helemaal niet uit mijn slaap halen. Want dan ben ik geen gezellig mens, zeg maar. Nee. Maar goed, misschien kan ik jou wel wakker maken voor een bepaalde plaat. Nou, beter nog, Carolina die heeft Caro's Culty Pleasures. En dat komt zo meteen. En er zit misschien wel een plaat bij waarvan je zegt, nou, hè, daar kan je me s'nachts voor wakker maken. En als die er niet bij zit, kan je er gewoon eentje aanvragen. En dan krijg je ook nog, tenminste, dan maak je kans op zo'n fantastische mok. Ik heb hem hier voor me staan, van Forever 49. Dus ja, ik zou dat zeker doen. En vanavond ook nog Klaas van het Hof en natuurlijk DJ Groove Monkey. Kortom, je hoeft de deur niet uit. Maar ik zou wel een beetje ruimte maken om lekker te dansen. Dat is belangrijk. Geniet van je avond.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes!
15: Esso, omdat elke rit telt.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het is 5:00.
18: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen op de A10 bij de Zeeburgertunnel vanaf Watergraafsmeer 3 kilometer file. De tunnel is even dicht en de vertraging is ongeveer 1,5 uur.
21: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
22: life. 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
24: Dit is Caro's.

Kip, oftewel de Bee Gees met You Win Again. En terwijl heel veel mensen misschien zullen denken dat You Came een traditioneel liefdesliedje is, lijkt het in de werkelijkheid een ode te zijn aan Kim Wilde's neefje Marty. Ze schreef het nummer samen met haar broer Ricky. En als je met die wetenschap de tekst luistert, dan krijgt het opeens een hele andere wending. You Came, Kim Wilde, hoor je hier op Forever 49 in Caro's Guilty Classics.

Nou, en over hard chocolate gesproken. Zo heb ik mij gevoeld, hè? Deze afgelopen week. Man, man, man. Wat was het weer heet. We raakten nou, met gemak volgens mij de 35, 36 graden aan. En dan moet je even voorstellen. Ik sta momenteel met Harry Potter en het vervloekte kind in het theater in Scheveningen, in het Circus Theater. Bloed heet. Gewoon echt peentjes te zweten daar in die kostuums. En dan is het toch wel heel erg lekker dat je dan af en toe even met een lekker biertje tussen de voorstellingen door op het Scheveningse strand kan zitten. Knock on wood. Hoor je hier, Caro's Guilty Classics.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

van Cool and the Gang hoor je hier op Forever 49. 11 augustus 1973 werd er een cultuur geboren tijdens een straatfeest van de legendarische DJ Kool Herc. En die cultuur noemen we tegenwoordig hiphop. En om te vieren dat hiphop deze week precies 53 jaar bestaat, vroeg Wouter aan mij of ik een plaat wilde draaien die hiphop wereldwijd op de kaart heeft gezet. Namelijk Rapper's Delight van The Shy.

zijn met Rapper's Delight. En zeg nou eerlijk, dit nummer hebben we toch allemaal wel eens een keer voor onze spiegel met een kam geplayback. Blijf lekker luisteren. Ik heb zometeen nog heel veel lekkere platen voor je klaarstaan. Tot 7 uur is dit Caro's Guilty Classics.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: hbn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Het is 6:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.
3: Dit is Caro's Guilty Classics.

Rock the Boat van Hughes Corporation hoorde je hier in het tweede uur van Caro's Guilty Classics. Leuk dat je nog steeds luistert. Ja, het volgende nummer werd een nummer 1 hit in Nederland en zorgde ervoor dat iedereen dat ene loopje deed uit de videoclip. Dit zijn de Bangles met Walk Like an Egyptian.

Jesus en Chaka Khan. Ain't Nobody. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat ik het volgende nummer, nou, zeker zo'n 2 tot 3 dagen per week zou gaan zingen. Maar het onverwachte faillissement van Mamma Mia The Party gooide helaas roet in het eten. En ik vind het nog steeds echt ontzettend jammer dat ik deze show nooit mag gaan spelen voor het publiek. Maar weet je wat er nou zo leuk is aan het hebben van een eigen radioprogramma? Je kan gewoon al je favoriete platen zelf draaien. Head Over Heels van ABBA.

Everybody Down van de Jacksons horen. Dat hij nou eenmaal een ontzettend grote fan is van de groep. En natuurlijk van Michael al vanaf het begin. Nou, dat sentiment deel ik met jou, Rob. En daarom win jij deze week de Forever 49 koffiebeker. En die komt zo snel mogelijk naar je toe. Gefeliciteerd. Ze stonden maar liefst met 5 platen in de top 449. En dit is hun hoogst genoteerde positie op nummer 33. Toto, Hold the Line.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient het.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
16: 60s, 70s en 80s.
17: Forever 49.
18: Dit is Caro's Guilty Classics.
19: I'm gonna get tough.

eens goede raad van Billy Ocean. Hij is inmiddels 76 jaar oud, maar nog zo kwiek als een hondje. Wat een heerlijk nummer en wat een fantastische zanger. Wil jij nou ook eens een plaatje bij mij aanvragen? Net zoals Wouter en Rob. En wil je dan misschien die koffiebeker ook winnen? Nou, dat kan en dat is heel simpel. Ga naar onze website forever49radio.nl of kom gezellig naar mijn Instagram-account Carolina Dijkhuizen Official en laat mij daar weten wat ik voor jou kan draaien. En ik vind het ook echt wel leuk om even te weten waarom je het graag wil horen. En dan draai ik het uiteraard met liefde voor.

Forever 49 met Fantasy. Elke maandag zet ik 15 van de beste Guilty Classics van de uitzending van de zaterdag ervoor in mijn Caro's Guilty Classics Spotify-lijst. Zodat jij gewoon lekker je week heerlijk kan beginnen. Nou, deze past daar prima in. John Parr en St. Elmo's.

favorieten. Zeker in de country muziek, maar deze is speciaal voor mij. Country Road van John Denver, want ja, mijn moeder heeft dat nummer aan mij geïntroduceerd. Break My Stride hoor je nu, Matthew Wilder. Nou, dat is ook wel een kandidaatje hoor, voor mijn playlist op Spotify. Je hoort hem nu hier op Forever

0: Tot zover Caro's Guilty Classics.
1: Ja, de tijd die vliegt toch echt voorbij als je heerlijk in de airco zit. En echt kan genieten van de lekkerste muziek, dat ik dat kan delen met jou thuis. Maar het is toch ook wel even lekker om het terrasje te pakken en een koud drankje te gaan drinken. Dus dat is wat ik ga doen. Ik hoop dat er ook een koud drankje voor jou klaar staat. Vergeet niet dat ik er volgende week natuurlijk gewoon ben. Van 5 tot 7 hier op Forever 49. Ik hoop jij ook. Voor nu, fijne avond. Heb een heerlijke zondag en geniet van je week. Tot zaterdag.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Het is 7 uur.
19: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
21: life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.

Maar die heerlijke uitvoeringen hier in Club Forever 49 van nummers die je kent en nummers die je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt in bepaalde uitvoeringen zoals wij ze draaien hier in dit radioprogramma. Het origineel natuurlijk uit 1982. Volgens mij een one-hit wonder, want ik kon er eigenlijk heel weinig over vinden voor de rest. Deze Chemise en She Can Love You. Je luistert naar Club Forever 49 met Earth, Wind and Fire.

Muziek wat iedereen kent, de herkenbaarheid uit de jaren 70 en 80 hier in Club Forever 49. Origineel uit de jaren 80 werd een top 5 hit geproduceerd door Nile Rodgers van Chic. En dat Like a Virgin, afkomstig van het tweede album, het origineel natuurlijk van Madonna, en werd wereldwijd een hele grote hit. Je luistert naar New Disco uitvoeringen hier in Club Forever 49 met Mayor Hornthorne, Time for Love.

0: voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bytes. Met de voordeelpas.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.
6: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, 'cause I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening today.

Club. Forever 49. See You When I Get There. Wordt ooit op single uitgebracht. En dat was in 1976. Werd een top 20 hit, het origineel. En is terug te vinden op het originele album Unmistakably Lou. Je luistert naar Club Forever 49. Goedenavond. Put on your dancing shoes and dance on a diva.

origineel natuurlijk. Een productie van Bernard Edwards en Nile Rodgers. Het origineel kwam van het album Risqué uit 1979. Maar we draaiden wat vernieuwde uitvoering. Even kijken uit wat voor jaar kwam die. 2017. Romina Johnson, Lucy Martin, Norma Jean Wright hoorde je hun uitvoering van My Forbidden Lover hier in Club Forever 49. Hele goede avond, welkom, gezellig dat je erbij bent op deze zaterdagavond met Stevie Wonder. Dit is Do I Do.

natuurlijk uit 1979. As for a Simpson, Found a Cure, terug te vinden op het album van toen de tijd Stay Free. Maar nu in de nieuwe disco, of nu disco, zo noemen sommige luisteraars het ook, van Cream City en Found a Cure.

Even lekker wegdromen. Met de Spinners. I'll be around richting het einde van het eerste uur. Zometeen verwelkom ik je hier vanuit de gezelligste discotheek van Nederland in deel 2 van Club Forever 49.

0: pasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Het is 8 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s.

van Club Forever 49. Sinds vorige week, op zaterdagavond 2 uurtjes. De zondag komt daarmee te vervallen, mocht je het nog niet meegekregen hebben. Bakkers, hoor je, Just Be Good To Me. En dit zijn de Ladies on Mars. En Vanessa Johnson, Voulez-vous.

vertrouwd uit de jaren 70. 60 zeker niet. Kom je bijna niet tegen vanuit de gezelligste discotheek van Nederland. Thelma Houston hoorde je Don't Leave Me This Way. En dit is Groove 69. Nou, deze keer wel. Knip ook naar The Sister Sleds. Inderdaad, we are family.

Lekker dansen, lekker genieten op deze zaterdagavond. Misschien weer een barbecue op dit moment. Daar word ik wel een beetje jaloers op. Ik heb nog niet gegeten. Ik heb een hele drukke zaterdag achter de rug eigenlijk. Agenda technisch gezien ook de komende dagen. Maar ja, we mogen niet mopperen. Doen we ook niet. Chaka Khan hoorde je. I'm Every Woman. En dit zijn McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us. Now.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk. Here comes

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Juicy Grooves laat zien. Trottle hoorde je, Hit the Road Jack. Op vele verzoek. Echt waar, ik heb de afgelopen weken, een tijdje terug heb ik hem gedraaid voor het eerst deze uitvoering. En regelmatig krijg ik nog steeds de vraag van Klaas, wil je hem vanavond nog een keer draaien? Het gaat om dit nummer. Let's Dance, Donna Summer.

gooi nou maar wat op die barbecue dan. Maak me maar gek. Lekker cocktails hierbij en de grooves en moves hier vanuit de gezelligste discotheek van Nederland. Je luistert naar Club Forever 49. Sly and the Family Stone or the Family Affair.

Natuurlijk de reguliere uren. Het allerlekkerste de jaren 60, 70 en 80. En in dit radioprogramma op de zaterdagavond. Nieuw tijdstip, 2 uurtjes op de zaterdagavond. De zondag komt te vervallen voor de fans. Club Forever 49. Met de uitvoeringen in een nieuw jasje. Maar de hits van toen. Dit is George Benson. Dit is echt genieten dit. Ah. Oh.

George Benson, in en al gezelligheid, love, extra love, richting het einde van Club Forever 49 voor deze week. Zometeen na het tijd zijn van 9 uur, in de mix met DJ Groove Monkey.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow, en ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Het is 9 uur.
19: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Bij het Indisch monument in Den Haag legde premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: shirten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
1: Vanavond klaart het wat op en zijn er zonnige perioden met wel een kleine kans op een bui, met name in het oosten en zuidoosten. De matige noordenwind is langs de kust mogelijk vrij krachtig. In de nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgenochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever 49. Celebrating life.

0: Het is 10 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Hallo.
12: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
12: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
13: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
21: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
27: Ik doe het voor gezonde nieren.
28: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
29: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
30: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
31: Deze nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: De prijs daarvan.

0: Lekker zomers, altijd laag. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Het is 11 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Deze nacht blijft het overwegend droog en zakt het kwik naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden van het land en waait een zwakke tot matige noordelijke wind. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook 's middags wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. Het blijft wel droog bij zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar wel droog en gaat de wind liggen. Na het weekend krijgen we maar af en toe zon en vallen er vanaf dinsdag ook regelmatig buien, mogelijk met onweer. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: veel halen, heel weinig betalen. Petrec Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het is 12 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

boy, yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no?